Van een bed voor drie echtgenoten komen we automatisch bij een volgend onderwerp voor hilariteit. Hoe Italianen tegen een echtscheiding aankijken. In 1961 maakt Carlo Rustichelli de muziek bij de beroemde komedie Divorzio all'Italiana. Marcello Mastroianni speelt een Siciliaanse baron die zijn vrouw beu is. En hij wil met zijn nichtje, gespeeld door Stefania Sandrelli, trouwen. Maar in Italië is echtscheiding verboden, dus moet hij een reden vinden om zijn vrouw te vermoorden. Bijvoorbeeld door haar te betrappen op overspel. De film, net als Il Ferroviere, geregisseerd door Pietro Germi, is een internationaal succes. En de regisseur wint met twee co-auteurs de Oscar voor beste scenario en Marcello Mastroianni wordt als eerste acteur in een niet-Engelstalige rol genomineerd voor een Oscar. De muziek wordt dus ook overal gehoord en Rustichelli's liefdesliedje Canto d'Amore wordt een hit via verzamel-LP's waarop allerlei artiesten hun versie van filmmuziekthema's weergeven. Zo iemand is bijvoorbeeld Mr. Akerbilk, Engels klarinetspeler, die op zijn eigen album Great Themes from Great European Movies van Canto d'Amore een zwoel nummertje maakt. In 1961 componeert Rustichelli nog een thema dat op verzamelplaten terechtkomt. En het komt uit de film L'Isola d'Arturo van regisseur Damiano Damiani. Op het eiland van Arthur, zoals de titel aangeeft, woont Arturo zonder familie. De puber kan met zijn hormonen nergens heen, totdat zijn vader het eiland bezoekt met zijn nieuwe vriendin, een 17-jarige schoonheid. Dat kon toen nog. Hier komt een liefdesthema uit voort en dat vinden we terug op een Japanse LP, Memorial Love Themes.

In 1969 componeert Carlo Rusticelli de score voor een komedie die ook op de internationale markt is gericht, Una su Tredici. Onder regie van de Hongaarse Nicolas Kestner en Luciano Lucignani speelt Vittorio Gassman, een Italiaanse kapper in New York, die van een Engelse tante 13 stoelen erft. En hij verkoopt de oude meubelstukken door aan een antiquair, om er pas later achter te komen dat er een fortuin zit verstopt in één van die 13, de Tredici dus, uit de titel. Geholpen door zijn vriendin, en dat is de laatste rol van Sharon Tate, voordat ze in het huis van Roman Polanski wordt vermoord, trekt de kapper in een race door Europa om de juiste stoel terug te vinden. Rusticelli begeleidt de actie speels op zijn Italiaans. En vooral waar de jacht toeneemt, kopieert hij de stijl van Nino Rota voor diens passarellas in de films van Fellini. Het enige verschil is dat er een koor in het marsritme meezingt. En dan heb ik het over de beroemde Cantori Moderni di Alessandroni. Voor het roulement in het buitenland heeft de film muziek gekregen van Silvio Cipriani en Roger Whittaker. En die score die hoort u nog eens in een uitzending rond Cipriani. U hoort nu de score van Carlo Rusticelli bij de binnenlandse versie van de film, gedirigeerd door Gianfranco Plenizio.

Dat de muziek van Carlo Rusticelli internationaal bekend is geworden, is mede te danken aan de populariteit van de lounge muziek. En zo komen losse composities van hem in films en televisieseries terecht. Ter afsluiting laten we zijn thema The Little People horen. Dat is gebruikt in Curb Your Enthusiasm, een komische televisieserie van en met Larry David, die onafgebroken loopt vanaf 2000.

U luistert naar de concertzender vanuit het muziekmakersgebouw MuziekQ in Amsterdam. Ongehoorde scores, dat is het programma van dit uur. En daarin gaat het om de muziek bij de film Goliath and the Barbarians. En dat is een avonturenfilm van Carlo Campogalliani uit 1959. En die gaat over een dorp dat door barbaren wordt overvallen. En er is maar één man die de tegenaanval inzet. En ja, die noemen ze natuurlijk Goliath. Het is een rol van de Amerikaanse acteur Steve Reeves. De score voor die film is van de Italiaanse componist Carlo Innocenzi. Maar dat is de score van de originele Italiaanse versie. En die heeft weer een andere naam, Il Terrore dei Barbari. De muziek laten we nu horen, duurt ruim 47 minuten. En die muziek wordt uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van Franco Ferrara. Dus de muziek bij Goliath and the Barbarians.

En dat was de muziek van Carlo Campo Galliani bij de film van 1959, Goliath and the Barbarians. De muziek werd uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van Franco Ferrara. De volgende keer in Ongehoorde Scores, aflevering 2 over deze film, Goliath and the Barbarians, maar dan met de score van Les Baxter. En die heeft de muziek gemaakt voor de speciaal voor de nagesynchroniseerde Amerikaanse versie van de film. Want daarnet hoorde u de originele, dat wil zeggen de muziek voor de originele Italiaanse versie van die film. Nou, we laten nu alvast twee delen horen van die score van Les Baxter. En die worden uitgevoerd door de London Symphony Orchestra onder leiding van Muir Mathieson.

En dat was ook weer muziek voor de film Goliath and the Barbarians, maar dan speciaal gecomponeerd voor de nagesynchroniseerde Amerikaanse versie. En de componist van deze muziek was Les Baxter. En de volgende keer, ik zei het net al, de volgende keer van Ongehoorde Scores kunt u meer van deze muziek van Les Baxter horen. Dit was het programma Ongehoorde Scores. Techniek de laatste 2 uur, Evert de Kok, Willy van Houten. En mijn naam is Nancy Stuvel. U luistert naar de Concertzender.

Vanuit muziekmakerscentrum Music Cue in Amsterdam is dit de concertzender met het komende uur ongehoorde scores. En vanavond kunt u hierin muziek horen die bedoeld was voor de film Kruistocht in Spijkerbroek van Ben Sombogaert uit 2006 naar het boek van Thea Beckman. De score voor Kruistocht in Spijkerbroek is grotendeels van Ozark Henry, een pseudoniem voor Piet Godard. In de film is de muziek van Ben Sombogaerts, Crusade in Jeans, grotendeels vervangen door en aangevuld met muziek van Jurre Haanstra, die niet op cd is uitgebracht. De muziek die u het komende uur gaat horen wordt uitgevoerd door het Metropoolorkest. En daarin heeft dit keer Piet Godard een hoofdrol. Hij zingt, hij bespeelt keyboards, piano, gitaar en ook mondfluit en blokfluit. Daarnaast speelt Didier de Ruiter piano, Stef Kateo gitaar, Dick Descamps bas, Erik de Bruyne en Dirk Jans bespelen de drums, Marina Topley-Bird en Sylvia Cheyenne zang en Audrey Relay cello.

Het afgelopen uur heeft u kunnen luisteren naar muziek, gecomponeerd door Ozark Henry, voor de film Kruistocht in Spijkerbroek van Ben Sombogaert uit 2006. U hoorde het Metropoolorkest met zang van Piet Rodaar. Hij bespeelde ook onder meer de keyboards, piano, gitaar en mondfluit en tevens blokfluit. Piano werd gespeeld door Didier de Ruiter. Op gitaar hoorde u Stef Kateu. Op bas Dick de Sacan. Op drums Erik de Bruyne en Dirk Jans. En zang werd gedaan door Marina Topley-Bird en Sylvia Cheyenne. Op cello tenslotte hoorde u Audrey Riley. Ongehoorde scores wordt voor de concertzender samengesteld door Kees Hogenberg.

Concertzender. Ongehoorde scores. Vandaag een Nederlandse film, Wit Licht. Dit is een dramatische film over Afrikaanse kindsoldaten van Jean van de Velde. De film stamt uit 2009. Hoofdrollen voor Marco Borsato en Jacqueline Blom en anderen. Muziek is gecomponeerd door de Engelse componist Nick Laird Clowes, geboren in 1957. In de hermontage van de film Wit Licht voor het filmfestival van Cannes kreeg de titel een... The Silent Army. En in deze internationale versie is de oorspronkelijke muziek grotendeels gesneuveld. Luister naar het London Metropolitan Orchestra. De dirigent is onbekend, met zang van Sally Oyugi en het nummer Namanitsu, gecomponeerd door Ronnie Zama, dat wordt uitgevoerd door African Calabash.

En zo klonk de uiteindelijke score voor de film Phone Booth uit 2002. Tot zover deze aflevering van Ongehoorde Scores. Het programma dat wordt samengesteld voor de Concertzender door Kees Hoogenberg.

Vanuit onze studio in het Muziekjoeggebouw in Amsterdam is dit de concertzender. Ongehoorde scores. Twee films uit 1954 waarvan delen vervangen werden door muziek van Miklos Rosa. Bo Brummel en Crest of the Wave. We beginnen met Crest of the Wave. Een oorlogsdrama van John en Roy Boulding uit 1954. Het was gebaseerd op het toneelstuk van Hugh Hastings. De film is ook bekend onder de naam Seagulls Over Sorrento. In de hoofdrol Gene Kelly als Lieutenant Brad Bradfield. Hans May componeerde de suite uit de oorspronkelijke score. Het studioorkest staat onder zijn leiding.

in ongehoorde scores kunt u nu luisteren naar de uiteindelijke score voor de film Crest of the Wave. En ja, die werd gecomponeerd door Miklos Rosa. Het MGM Studio Orchestra staat onder zijn leiding. Het hoofdthema hoort u nu Torna a Sorrento en dat werd gecomponeerd door Ernesto de Curtis.

In ongehoorde scores gaan we verder met Beau Brummel. Dat is een kostuumdrama van Curtis Bernard uit 1954. De film gaat over de upper-class dandy Captain Beau Brummel. De hoofdrollen werden vertolkt door Stuart Granger, Elizabeth Taylor en Peter Ustinov. Richard Adensel maakte de oorspronkelijke score voor deze film. De Royal Philharmonic Orchestra staat onder leiding van Muir Mathieson.

Maar ook voor Beau Brummel werd een andere score, gedeeltelijk dan wel, gebruikt. En Miklos Rosa verving het begin en het einde van Edensel's score. Het middengedeelte bleef echter staan. Het MGM's Studio Orchestra staat onder leiding van Miklos Rosa. Met Boccherini's Rondo, gearrangeerd door Miklos Rosa.

Dit is de concertzender met ongehoorde scores. Vanavond staat hierin, net als 2 weken geleden, de film Plymouth Adventure centraal. De muziek hiervoor werd gecomponeerd door Miklos Roja. Plymouth Adventure is een historische avonturenfilm van Clarence Brown uit 1952, naar de roman van Ernest Giebler. Over de historische reis van het beroemde schip de Mayflower over de Atlantische Oceaan in 1621. Van het Zuid-Engelse Southampton naar het Amerikaanse Plymouth in Massachusetts. Vandaag hoort u de uiteindelijke versie van de score. Maar eerst ter vergelijking nog een stukje uit de oorspronkelijke versie. Gecomponeerd door Miklos Roja. U hoort het MGM Studio Orchestra onder leiding van Miklos Roja zelf.

Muziek gecomponeerd door Miklos Rozsa, bedoeld voor de film Plymouth Adventure, maar uiteindelijk niet in deze versie te horen in die film. De komende drie kwartier kunt u gaan luisteren naar de score voor Plymouth Adventure, zoals die uiteindelijk wel te horen was. Opnieuw uitgevoerd door het MGM Studio Orchestra onder leiding van Miklos Rozsa zelf.

In ongehoorde scores hoorde u vanavond muziek van Miklos Rozsa voor de film Plymouth Adventure, uitgevoerd door het MGM Studio Orchestra onder leiding van Miklos Rozsa zelf. Dit programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg. En er is nog wat tijd over, daarom laten wij tot het programma van Marijke Ferguson nog horen Royal Chambers, een compositie opnieuw van Miklos Rozsa, maar ditmaal voor de film Diana.

Dit is de Concertzender, waar het tijd is geworden voor het programma Ongehoorde Scores. Hierin vanavond muziek uit Barbarella, een film van Roger Vadim uit 1968 met Jane Fonda in de titelrol. Allereerst muziek van Michel Magne, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van de componist zelf. Er zit een co-compositie in van Jean-Claude Petit en een gitaarsolo van Manitas de Plata.

Dat waren gitarist Manitas de Plata en een studioorkest onder leiding van Michel Magne, met een compositie van diezelfde Michel Magne samen met Jean-Claude Petit uit de film Barbarella. Michel Magne wordt vermeld als componist van de Barbarella-score, maar veel muziek komt van de music supervisor Bob Crewe en ook van de dirigent van het studioorkest Charles Fox. De muziek die we nu gaan draaien wordt uitgevoerd door de Bob Crewe Generation Orchestra en de liedjes worden gezongen door de Glitterhouse en Bob Crewe en tot slot ook nog door de Young Lovers.

Het afgelopen halve uur hoorde u muziek uit de film Barbarella, die werd gecomponeerd door Charles Fox en Bob Crewe en werd uitgevoerd door de Bob Crewe Generation Orchestra. De liedjes werden gezongen door The Glitterhouse en Bob Crewe en ook door The Young Lovers. Het programma Ongehoorde Scores wordt voor de Concertzender samengesteld door Kees Hoogenberg.

Uit 1959 deze balletmuziek uit West Side Story door een theaterorkest onder leiding van Robert Prince. Filmmuziek van Leonard Bernstein in The Sound of Movies. En 1963 nu, Alfred Drake en Roberta Peters, zij zingen Leonard Bernstein in songs uit On the Town, West Side Story, Candide en Wonderful Town. Met verder ook de Ray Charles Singers en Enoch Light en zijn orkest.

Dat waren songs uit On the Town, West Side Story, Candide en Wonderful Town. Allemaal songs van Leonard Bernstein, gezongen door Alfred Drake en Roberta Peters. Met onder andere Enoch Light en zijn orkest. Deze Sound of Movies bij de Concertzender, samengesteld door Kees Hoogenberg.

U luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Voor de 299ste keer Jazz in de Film. En daarbinnen voor de 33ste keer aandacht voor scores van Pierre.

gotta leave. No more pin-up gals that we so enjoyed.

0: En het waren scores uit de film Anchors Away uit 1945 met teksten van Sammy Kahn, zang van Gene Kelly en Frank Sinatra en een studioorkest onder leiding van George Stoll. U luistert naar filmmuziek van Julie Stein. De volgende is van de film It Happened in Brooklyn uit 1947. Zang Frank Sinatra, Jimmy Durante, Bobby Long, The Starlighters en Andre Previn piano. En wederom een studioorkest, maar dit keer onder leiding van Johnny Green.
1: You mind if I give you a small rundown?
2: No, not at all. Sit down.

En deze filmmuziek was afkomstig van It Happened in Brooklyn, een film uit 1947, met zang van Frank Sinatra, Jimmy Durante, Bobby Long, de Starlighters en Andre Previn piano, samen met een studioorkest onder leiding van Johnny Green. En u luistert, want u blijft luisteren naar filmmuziek, van Julie Stein. Songs uit Three Coins in the Fountain uit 1954 hoort u nu op tekst van Sammy Kahn met zang van Frank Sinatra en een studioorkest, dit keer onder leiding van Nelson Riddle.

Nelson Riddle dirigeerde een studioorkest. U hoorde zang van Frank Sinatra met Song uit Three Coins in the Fountain uit 1954 op tekst van Sammy Kahn. Muziek dus Julie Stein. Song Three Coins in the Fountain. Daarmee gaan we verder. Zoals bewerkt in de filmscore door Victor Jung in 1954. En hij dirigeert ook een studioorkest.

En dat was dus een bewerking van Three Coins in the Fountain door Victor Jong. En hij dirigeerde zelf een studioorkest. U luistert nog steeds naar filmmuziek van June Steen. Tot slot twee ouvertures: Bells Are Ringing uit 1960 en Gypsy uit 1962. De National Symphony Orchestra onder leiding van Jack Everley.

En dat was tot besluit National Symphony Orchestra onder leiding van Jack Everly met twee ouvertures. Bells Are Ringing uit 1960 en Gypsy uit 1962. En zo heeft u in deze aflevering van The Sound of Movies geluisterd naar filmmuziek van Judy Steyn, samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Dit is de Concertzender. Welkom bij The Sound of Movies, ons filmmuziekprogramma. Vandaag met filmmuziek van Engelse componisten uit een 24-cd-box met Engelse muziek. Een en ander gedirigeerd door Sir Charles Groves. Muziek van onder meer William Walton en ter opening muziek van Eric Coates, The Dam Busters March. Hier is de Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van Sir Charles Groves.

Frank Sinatra, begeleid door een studioorkest met onder meer It's Easy to Remember, Glad to be Unhappy en tenslotte Blue Moon. Diverse theater, musical en filmsongs van Rodgers en Hart. Dit is The Sound of Movies bij de Concertzender met Richard Rodgers in andermans uitvoeringen. Nu Frederica von Stade. Zij zingt ook verschillende filmsongs van Richard Rodgers en Lawrence Hart. Uit de film Babes in Arms uit 1939, My Funny Valentine en Where or When. En dan uit 1940 uit Too Many Girls. I Didn't Know What Time It Was, Love Never Went to College and You're Nearer. Frederica von Stade samen met de London Symphony en Ambrosian Chorus onder leiding van John McGlynn.

Dat was Frederica von Stade met muziek uit verschillende filmsongs van Rodgers en Hart. Dan nu het thema Lover, zoals door Alfred Newman gearrangeerd voor de film The Pleasure of His Company, film uit 1961. Oorspronkelijke tekst is van Lawrence Hart. Hier is het studioorkest onder leiding van Alfred Newman.

Het thema Lover van en door Alfred Newman met een studioorkest. Je luistert in het uur naar filmmuziek van Richard Rodgers in andermans uitvoeringen. En dan nu het thema My Favorite Things uit The Sound of Music uit 1959 door John Coltrane, zoals gebruikt in de film Shame uit 2011.

En dat was in The Sound of Movies, in de reeks Jazz in de Film, muziek van de Amerikaanse componist Richard Rodgers. Samenstelling Kees Hoogenberg.

Welkom bij de Concertzender. Dit is The Sound of Movies. Deel 55 vandaag in de reeks Jazz in de Film. Met een vijfde aflevering over de Amerikaanse componist Richard Rodgers. Geboren 1902, overleden 1979. Muziek in andermans uitvoeringen. En vandaag gaat het over South Pacific. Theater- en filmmusical uit 1949. De teksten werden geschreven door Oscar Hammerstein II. In deze eerste uitvoering Les Baxter en zijn orkest.

Dit is The Sound of Movies bij de Concertzender. Filmmuziek vandaag van Richard Rodgers in andermans uitvoeringen. Vandaag gaat het over South Pacific. En dan nu een uitvoering van Les Brown and His Band of Renown, gearrangeerd door Les Brown, Sonny Burke, Don Bagley, Frank Comstock, Billy May, Jay Hill en Wes Hensel. South Pacific.

Muziek uit de theater- en filmmusical uit 1949, South Pacific. Deze keer in een uitvoering van Les Brown and His Band of Renown. The Sound of Movies bij de Concertzender. Met dank aan Kees Hoogenberg.

Dit is de Concertzender. Welkom bij The Sound of Movies. Vandaag aflevering 57 in de serie Jazz in de Film. Met een achtste deel over de Amerikaanse componist Richard Rodgers. En vandaag Rodgers en Hart in andermans uitvoeringen. Frank Sinatra wordt straks begeleid door een studioorkest. Hij zingt verschillende theater, musical en filmsongs van Rodgers en Hart. Zoals It's Easy to Remember, My Funny Valentine en It Never Entered My Mind.

Frank Sinatra, begeleid door een studioorkest met onder meer It's Easy to Remember, Glad to be Unhappy en tenslotte Blue Moon. Diverse theater, musical en filmsongs van Rodgers en Hart. Dit is The Sound of Movies bij de Concertzender met Richard Rodgers in andermans uitvoeringen. Nu Frederica von Stade. Zij zingt ook verschillende filmsongs van Richard Rodgers en Lawrence Hart. Uit de film Babes in Arms uit 1939 met My Funny Valentine en Where or When. En dan uit 1940 uit Too Many Girls. I Didn't Know What Time It Was, Love Never Went to College and You're Nearer. Frederica von Stade samen met de London Symphony en Ambrosian Chorus onder leiding van John McGlynn.

Dat was Frederica von Stade met muziek uit verschillende filmsongs van Rodgers en Hart. Dan nu het thema Lover, zoals door Alfred Newman gearrangeerd voor de film The Pleasure of His Company, film uit 1961. Oorspronkelijke tekst is van Lawrence Hart. Hier is het studioorkest onder leiding van Alfred Newman.

Het thema Lover van en door Alfred Newman met een studioorkest. Je luistert in het uur naar filmmuziek van Richard Rodgers in andermans uitvoeringen. En dan nu het thema My Favorite Things uit The Sound of Music uit 1959 door John Coltrane, zoals gebruikt in de film Shame uit 2011.

En dat was in The Sound of Movies, in de reeks Jazz in de Film, muziek van de Amerikaanse componist Richard Rodgers. Samenstelling Kees Hoogenberg.

In het komend uur kunt u bij de Concertzender weer gaan luisteren naar een aflevering van de Sound of Movies. Voor de 316e keer jazz in de film. En daarbinnen gaan we voor de tweede keer aandacht besteden aan muziek geschreven door François de Roubaix. Twee weken geleden, in het eerste deel van Jazz in de film met muziek van François de Roubaix, lieten we zijn thema's voor Diaboliquement Votre horen, een thriller met Alain Delon. In datzelfde jaar, 1967, krijgt de componist een tweede opdracht van de filmster. Delon speelt dan, onder regie van Robert Errico, een van de titelpersonages in Les Aventuriers. De andere avonturier in Les Aventuriers is Lino Ventura. En gezamenlijk gaan ze op zoek naar een gezonken vliegtuigje voor de kust van Congo dat een schat aan diamanten moet bevatten. Als hun informatie tenminste klopt, want aan het begin van de film zijn ze hun eigen vliegtuigje ook al kwijtgeraakt door een zogenaamde grap van bekenden. François de Roubaix maakt er een dynamische score bij. Hij componeert twee chansons met tekstschrijver Jean-Pierre Lang, waarvan het nummer Laetitia prachtig sonoor wordt gezongen door Alain Delon. Laetitia wordt de eerste hit van de Roubaix en het singeltje van Alain Delon staat lang in de Franse top 10. En de film zelf trekt meer dan 3 miljoen bezoekers. In de aftiteling klinkt Les Aventuriers, gezongen door Theo Shapiro, en hij was de laatste partner van Edith Piaf. Tussendoor, wanneer de vrienden een vriendin een zege afgeven, voert Christiane Legrand, en dan hebben we het over de oudere zus van componist Michel Legrand, het nummer Enterrement sous-marin uit. En om de zee-effecten te beschrijven bevat dit stuk geen tekst, maar neuriet de zangeres, bekend van de Swingle Sisters, op de bekende Franse la-la-la-wijze met de melodie mee. En de strijkers zijn impressionistisch gearrangeerd door Bernard Gérard, de vaste orchestrator van filmcomponist Michel Magne. Gérard maakt van de ingetogen begrafenis ter zee een afscheid door het kerkorgel van de Église Saint-Roch toe te voegen. En verderop in de film klinkt het stuk Enterrement sous-marin nogmaals, maar dan met pianospel en gefluit van Roubaix zelf. En hij legt er zijn ziel en zaligheid in. De filmtitel voor de Engelse en Amerikaanse markt is The Last Adventure. De tragische ironie wil dat de componist 8 jaar na Les Aventuriers tijdens het nachtelijke duiken bij Tenerife in 1975 verdrinkt. We gaan luisteren naar muziek nu door een studioorkest dat zal worden gedirigeerd door orchestrator Bernard Gérard.

ne l'a pas rendu. Et tu reposes dans le bleu de la mer. Toi.

Na Les Aventuriers is de band tussen Alain Delon en François de Roubaix definitief gesmeed. In 1967 schrijft de componist de score voor nog een misdaadfilm met Delon. Ik heb het over Le Samouraï. De regisseur is Jean-Pierre Melville, voor wie iedereen bang is, vooral de componisten als Paul Mizrahi en John Lewis. Maar tussen Melville en de Roubaix gaat alles goed. In 2 weken tijd moet de componist de muziek af hebben. Eric de Marsan orkesteert de score en leidt de opname. En de eerste 10 minuten van de film hebben geen dialoog. Hier wil Melville de psyche van de hoofdpersoon, huurmoordenaar Jeff Castello, overbrengen op de kijker. Alain Delon speelt hem ijzig, zonder enig zichtbaar gevoel. De muziek moet het werk doen en de Roubaix legt met een miniem motiefje, dat bestaat uit een harp arpeggio van 3 noten, het onvermijdelijke lot van de killer bloot. In de slotsequentie laat de componist pas gevoel toe, via de trompetsolo, het symbolische instrument voor de eenling. De score wordt gedirigeerd door Eric de Marsan, die 2 jaar later zelf componist wordt. En als laatste hoort u een moderne remix van het Samouraï-thema, in 2005 gemaakt door New World-componist Nicolas Herrera.

1967 is echt een wonderjaar voor de dan 28-jarige François de Roubaix. Hij ontmoet naast Alain Delon ook Francis Dreyfus, uitgever van jazz en variétémuziek. Dreyfus herkent in Roubaix meteen de vernieuwer, die experimenten durft aan te gaan met orkestbezettingen, etnische instrumentatie en zelfs met het modelleren van de notenreeksen. Hij herkent ook dat een autodidact als de Roubaix juist verfrissing kan brengen. En hij herinnert zich de componist als een echte beatnik. De eerste soundtrack die Dreyfus op zijn eigen label uitbrengt is van de lange televisieserie Les Secrets de la Mer Rouge. De makers Claude Guillaumont en Pierre Larry verfilmen hiermee de levensloop van Henri de Montfrey, een beroemde Franse avonturier in Oost-Afrika rond 1900. De Montfrey, gespeeld door Pierre Massimi, zet een bedrijf op dat oesters kweekt langs de oevers van de Rode Zee. François de Roubaix voelt zich als een vis in het water in de zee en vanaf zijn negende doet hij al aan scuba duiken. Hij houdt van exotische locaties en dito muziek. Voor de 25 episodes van Les Secrets de la Mer Rouge zoekt hij naar telkens andere middelen om het idee van de zee in klanken vast te leggen. Hij gebruikt onder meer primitieve fluiten, schelpen om op te blazen en een xylofoon van kristal. In 1975 komt producent Pierre Larry met nieuwe afleveringen van de televisieserie waarbij ook de inmiddels 90-jarige avonturierschrijver Henri de Montfrey in beeld komt. En hiervoor bewerkte Roubaix zijn muziek met moderne middelen en componeert er ook nieuwe bij. We laten er nog 4 tracks van horen. Maar nog even het volgende, want vlak na de opname verdwijnt de Roubaix in zee bij de Canarische eilanden, enkele maanden na het overlijden van Henri de Montfrey. En de televisieserie-uitgever Francis Dreyfus brengt de muziek uit samen met een plaat waarop de Montfrey zijn verhalen vertelt. Ook de heruitgave op CD die verschijnt op het label Disc Dreyfus.

En bij deze muziek is deze aflevering van The Sound of Movies met jazz in de film, waarin we voor de tweede keer aandacht besteden aan de muziek van François de Roubaix, geheel gevuld. Het programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

Welkom bij de Concertzender. Dit is The Sound of Movies. Deel 55 vandaag in de reeks Jazz in de Film. Met een vijfde aflevering over de Amerikaanse componist Richard Rodgers. Geboren 1902, overleden 1979. Muziek in andermans uitvoeringen. En vandaag gaat het over South Pacific. Theater- en filmmusical uit 1949. De teksten werden geschreven door Oscar Hammerstein II. In deze eerste uitvoering Les Baxter en zijn orkest.

Dit is The Sound of Movies bij de Concertzender. Filmmuziek vandaag van Richard Rodgers in andermans uitvoeringen. Vandaag gaat het over South Pacific. En dan nu een uitvoering van Les Brown and His Band of Renown. Gearrangeerd door Les Brown, Sonny Burke, Don Bagley, Frank Comstock, Billy May, Jay Hill en Wes Hensel. South Pacific.

Muziek uit de theater- en filmmusical uit 1949, South Pacific. Deze keer in een uitvoering van Les Brown and His Band of Renown. The Sound of Movies bij de Concertzender. Met dank aan Kees Hoogenberg.

0: Wanneer u deze tune hoort, weet u dat u bij de concertzender kunt luisteren naar The Sound of Movies. Vandaag aflevering 54 in de reeks Jazz in de Film. En dit keer ook een vijfde aflevering over de Amerikaanse componist Richard Rodgers. Hij leefde van 1902 tot 1979. Words and Music uit 1948. Een muzikale komedie en tevens biografie over het duo Rodgers en Hart van de regisseur Norman Turok. Muziek van Richard Rodgers op teksten van Lawrence Hart. Met zang van de hoofdrolspelers Mickey Rooney, Judy Garland, Betty Garrett, Lena Horne, Ann Southern en June Allison. Het MGM Studio Orchestra staat onder leiding van Lenny Hayton.
1: Summer journeys to Niagara and to other places aggravate all our cares. We'll save our fares. I've a cozy little flat.

U hebt geluisterd naar de National Philharmonic Orchestra onder leiding van Lionel Newman. Muziek die Jerry Goldsmith componeerde voor de film Alien van Ridley Scott uit 1979. Samenstelling van het programma Ongehoorde Scores, Kees Hoogenberg. Ja.

Bon, bon, là, toujours comme ça.

Komend uur kunt u weer gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van de Sound of Movies, Jazz in de Film 298, waarin voor de 13e keer aandacht voor de muziek van Piero Umiliani. In de vorige uitzending van The Sound of Movies noemden we de misdaadthriller Colpo Rovente als voorbeeld van een mengeling tussen Amerikaanse detectivefilms uit de jaren 40 en de Mundo-documentaires uit Italië. De zogenoemde Mundo-films vormen een subgenre in de Italiaanse cinema van de jaren 60-70. Het zijn quasi-objectieve registraties van menselijk gedrag in de hele wereld. Vandaar het woord Mundo. De snel achter elkaar gemonteerde rites en gebruiken beogen vooral het publiek te choqueren. En seks en geweld voeren dan de boventoon. Hoe extravaganter de uitwassen in beeld worden gebracht, des te meer ze de sensatiezucht van het publiek bevredigen. Filmmaker Luigi Scattini heeft eerder zulke films geproduceerd, zoals Sweden, Heaven and Hell in 1968 en Angeli Bianchi, Angeli Neri uit 1969. En in beide gevallen werd de muziek gecomponeerd door Piero Umiliani. Ook de documentaire Questo Sporco Mondo Meraviglioso van Scattini valt in deze categorie. En niet voor niets luidt de vertaling van de titel Deze smerige, wonderbaarlijke wereld. De film wordt in 1971 opgenomen door Scattini samen met regisseur en producent Mino Loy. En de filmen onder meer in Zweden, hoe kunstmatige inseminatie tot stand komt en welke voorbehoedsmiddelen er worden gebruikt. In Japan registreren ze georganiseerde hondengevechten. En in Libanon de training van Palestijnse kindsoldaten. En in de scholen voor softalonkinderen hoe deze kinderen leren omgaan met hun misvormde ledematen. En met opzet zijn het onderwerpen die journalistiek niet worden onderbouwd en die de controverse opwekken. Deze film levert niet dezelfde winst op als de voorgaande Mundo-producties. Verschillende sequenties worden dan ook aanstootgevend gevonden en worden door de censuur eruit geknipt. En hierdoor verdwijnt ook de soundtrack-LP geruisloos uit de handel. De score is ook nu weer van Piero Umiliani. Hij houdt het bewust luchtig. Enerzijds schept hij daarmee een scherpe tegenstelling tot de beelden, waardoor het effect nog indringender wordt. En anderzijds versterkt de muziek het vermaak bij het zien van andermans, zal ik maar noemen, uitdagingen. Door zijn composities in zijn bekende lounge-stijl te gieten, schept Umiliani voor de kijker een veilige afstand tot de chockerende onderwerpen. De score heeft daardoor een hoog een om een fam gehalte. En dat was het, zoals u weet, het romantische drama uit 1966 met de bekende la-la-la-deuntjes van componist Francis Lai. En ook probeert Umiliani een nieuwe Mana-Mana-hit te krijgen. Mana-Mana was namelijk zijn grote succes in Scattini's seksdocumentaire Sweden, Heaven and Hell. Hij titelt het bewuste themaatje nu zelfs Mana Cowboy. En het wordt net zo nasaal geneuried als het origineel door gelegenheidsartiest Sandro met ritmische begeleiding. Sandro fluit en humt ook andere nummers in Questo Sporco Mondo Meraviglioso samen met de vocale artieste Giulia. Piero Umiliani dirigeert een studioorkest met als achtergrondkoor Cantori Moderni di Alessandroni.

Piero Omeliani was niet alleen goed in het kopiëren van zijn eerdere successen, hij experimenteerde ook volop met nieuwe technieken en muziekvormen. In 1972 nam hij de fascinerende gok om een televisieserie over de klassieke wereld van de Romeinen te voorzien van een elektronische score. De serie Il Mundo dei Romani, geregisseerd door Corrado Sofia, die zich in eerdere films met de antieke oudheid had bezighouden, werd in 1973 uitgezonden door de RAI. Piero Umiliani zal zich voor deze anachronistische begeleide ongetwijfeld gesteund hebben gevoeld door Satyricon van Federico Fellini. In 1969 had Nino Rota voor die verfilming van de klassieke Petronius-vertelling ook elektronische klanken gecombineerd met historische instrumenten. Het gevolg was overigens toen wel dat het de kijker betrekkelijk koud liet wat de karakters overkwam. Umiliani weet zijn muziekstukken voor Il Mundo dei Romani wel een zekere beweging mee te geven. We laten enkele composities horen die bijna electrofunk avant la lettre zouden kunnen zijn. De muziek wordt in de Sound Workshop Studios in Rome uitgevoerd door Piero Umiliani e i suoi oscillatori. Een oscillator is een elektronische schakeling, zoals u wellicht weet, die een trillend signaal opwekt. Geluidstechnicus Claudio Budassi wordt dan ook met name genoemd op de soundtrack LP van Il Mundo dei Romani, die in 2016 opnieuw is uitgebracht. We gaan luisteren naar het laatste deel van deze aflevering van The Sound of Movies, samengesteld door Kees Hogenberg.

Op de concertzender is het weer tijd voor The Sound of Movies. En we zijn toe aan aflevering 44 in de reeks Jazz in de Film. En daarvan dan weer deel 3 met composities van Alfred Newman. We beginnen met de muziek die hij componeerde voor Take Care of My Little Girl. Een filmdrama van Jean Negulesco uit 1951 over het studentenleven op de campus. Met onder andere Mitchie Gaynor in een van de hoofdrollen. Het studioorkest staat onder leiding van de componist zelf, Alfred Newman.

En zo heeft u geluisterd naar niet eerder uitgebrachte instrumentale tracks uit de filmversie van de Broadway musical op het libretto van Stephen Sondheim. En ik heb het over West Side Story. U hoorde een studioorkest onder leiding van Johnny Green. We gaan verder met muziek van Leonard Bernstein, ook uit de West Side Story. En nu de versie van het Oscar Peterson trio in een opname uit 1962. Met uiteraard Oscar Peterson achter de piano, bas Ray Brown en de drums worden bespeeld door Ed Thigpen.

U hoorde het Oscar Peterson trio, bestaande uit Oscar Peterson uiteraard achter de piano, de bas, Ray Brown en drums, Ed Thigpen. Ze speelde de West Side Story dus in een versie van het Oscar Peterson trio, een opname van 1962. Muziek van Leonard Bernstein, want die staat centraal in deze Sound of Movies. Tot zover deze aflevering, samengesteld voor de concertzender door Kees Hogenbirk.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Het wordt aflevering 51 in de serie Jazz in de Film met filmmuziek van de Amerikaanse componist Leonard Bernstein. Hij leefde van 1918, hij stierf in 1990. Hij schreef muziek voor Wonderful Town, een televisiemusical uit 1958, op teksten van Betty Comden en Adolph Green. De zangers van Rosalind Russell, Jacqueline McKeever, Sidney Chaplin, Jordan Bentley en het studioorkest dat u gaat horen staat onder leiding van Leeman Engel.